Jakarta, this is Voice of Indonesia in the Netherlands. We'll present the news, informaties, and alles uit Indonesia. U kunt naar ons luisteren elke dag via korte golf 3325 en 4755 kHz of via www.voinews.id en RRI Digitaal applicatie.

0: Voice of Indonesia, van Indonesia voor de wereld. Van harte welkom bij onze Nederlandstalige uitzending van Voice of Indonesia, rechtstreeks vanuit Jakarta, het bruisende centrum van Indonesië. Mijn naam is Muhammad Ilhamsyah en ik verheug mij erop om het komende uur samen met u door te brengen, luisteraars. Waar u ook luistert, thuis, onderweg of ergens elders in de wereld, we waarderen het zeer dat u op ons hebt afgestemd. Ook vandaag hebben wij een veelzijdig programma voor u voorbereid. U kunt luisteren naar het laatste nieuws, interessante achtergrondverhalen en natuurlijk een selectie van Indonesische muziek die de kleurrijke cultuur van deze archipel laat horen. Met haar duizenden eilanden, rijke tradities en diverse bevolkingsgroepen biedt Indonesië een schat aan verhalen die blijven inspireren en verbinden. Over enkele ogenblikken beginnen we met het belangrijkste nieuws van vandaag en daarna laten wij u genieten van een reeks zorgvuldig gekozen Indonesische liedjes die mooi aansluiten bij de sfeer van deze tijd van het jaar. Blijf dus bij ons, neem even de tijd om te ontspannen en geniet van het komende uur samen met Voice of Indonesia. Minister van Toerisme Widi Antiputriwardana heeft het potentieel van Indonesië op het gebied van maritiem toerisme gepromoot tijdens de 6e editie van de Monaco Smart and Sustainable Marina Rendezvous, die op 20 en 21 september in Monaco plaatsvond. Tijdens het forum op maandag gaf Widianti een presentatie met de titel Van Archipel tot Wereldwijde Bestemming, de visie van Indonesië op duurzaam maritiem toerisme. Ze wees erop dat Indonesië uit bijna 18.000 eilanden bestaat en de water ongeveer 2/3 van het totale grondgebied van het land beslaat. Dit biedt Indonesië een belangrijke troef voor de ontwikkeling van maritiem toerisme, met name door de aanleg van jachthavens die aan internationale standaarden voldoen. Volgens Widianti is de ontwikkeling van jachthavens een sleutelstrategie om het Indonesische maritieme toerisme op het wereldtoneel te brengen. De overheid intensiveert de inspanningen om bos- en natuurbranden in Centraal Kalimantan en Zuid-Sumatra te bestrijden door de inzet van 64 vliegtuigen en meer dan 54.000 personeelsleden uit diverse diensten. Dit blijkt uit een persbericht van het ministerie van Bosbouw van maandag. Deze maatregel volgt op een toename van het aantal brandhaarden of hotspots in het land dat volgens het Sipongi-satellietsysteem van het ministerie van Bosbouw opliep tot 1.500. Centraal Kalimantan registreerde het hoogste aantal brandhaarden met 968, wat leidde tot verminderd zicht op de luchthaven Cilikriwut in Palangkaraya en verstoring van 14 vluchten. Ondertussen zag Zuid-Sumatra een sterke stijging naar 285 brandhaarden, tegen de achtergrond van extreme droogte die in diverse regio's al meer dan 60 dagen aanhoudt. Er worden intensieve blusoperaties uitgevoerd door middel van een combinatie van waterbombardementen, patrouilles vanuit de lucht, weersbeïnvloeding, bluswerkzaamheden op de grond en het bevochtigen van veengebieden. Het Indonesische Meteorologische en Geofysische Instituut of BMKG meldt dat het droge seizoen dit jaar langer zal duren dan gebruikelijk als gevolg van het El Niño-verschijnsel. Ardasena Sopaheluakan, plaatsvervangend hoofdklimatologie bij het BMKG, verklaarde dinsdag in Jakarta dat het regenseizoen naar verwachting geleidelijk zal beginnen in de periode november tot december 2026. Voor naar schatting 61% van het Indonesische grondgebied zal het regenseizoen later dan normaal van start gaan.
1: Bagian besar wilayah Indonesia yang diprediksi memasuki musim hujan.
0: Het grootste deel van Indonesië zal naar verwachting in november en december 2026 het regenseizoen ingaan. Voor november gaat het om 185 seizoenszones, goed voor 24,6% van het Indonesische landoppervlak. Voor december betreft het 266 seizoenszones, oftewel 17,3% van het landoppervlak. Aan de scène voegde er aan toe dat de piek van het regenseizoen naar verwachting tussen december 2026 en februari 2027 zal vallen. De periode tussen de start en de piek van het regenseizoen zal daardoor naar verwachting relatief kort zijn. Vanwege deze omstandigheden is het BMKG alert op het risico van overstromingen en aardverschuivingen.

nieuwste informaties uit Indonesië willen lezen? Ga straks naar rri.co.id om het te lezen. Niet alleen de nieuwste informaties van Indonesië, daar kunt u ook onze livestreaming genieten. Dus ga maar naar rri.co.id.

0: Voice of Indonesia.
1: Het weer in Indonesië op donderdag 24 september wordt over het algemeen gekenmerkt door gedeeltelijk bewolkte omstandigheden en lichte regen. Toch moet in verschillende delen van het land rekening worden gehouden met matige tot zware regenval. Zo meldt het Indonesische Meteorologische, Klimatologische en Geofysische Agentschap of BMKG. In Sumatra wordt in verschillende provincies regen verwacht. In Aceh, Jambi, Riau, Bengkulu en West-Sumatra en Zuid-Sumatra ook bestaat kans op matige tot zware regen. Ook in West- en Noord-Kalimantan kunnen dergelijke buien voorkomen. In Papua, Papua-Gebergte en Papua-Midden is eveneens kans op matige tot zware neerslag. Daarnaast wordt in West-Sulawesi een verhoogde kans op regen verwacht. Voor Noord-Sumatra geldt op 24 september een waarschuwing voor matige tot zware regen. BMKG waarschuwt daarnaast voor mogelijke sterke wind in verschillende provincies. Het gaat onder meer om Bali, Oost-Java, Oost-Nusa Tenggara, Zuid-Sulawesi en Noord-Sulawesi. Ook in delen van Papua kan sterke wind optreden. Volgens BMKG blijft de atmosfeer in grote delen van Indonesië relatief droog. Vooral Sumatra en Kalimantan worden nog steeds geconfronteerd met een hoog aantal hotspots en het risico op bos- en landbranden. Voor de periode tot eind september verwacht BMKG dat de neerslag in veel gebieden laag tot middelmatig blijft. BMKG adviseert de bevolking om de officiële weersvoorspellingen en waarschuwingen regelmatig te volgen en alert te blijven op plotselinge zware regen en sterke wind.
0: Voice of Indonesia.

0: Melakukan spa dan safari Mad Voice of Indonesia. Pegai Klaipa Sandingen, luister naar uw favoriete afspeellijsten, ontdek inspirerende podcasts en bekijk video's met het laatste nieuws, allemaal in een moderne, interactieve interface. Directe interactie is ook mogelijk via de functie like, comment, share en live chat. Dit alles is alleen beschikbaar op de RRI Digitaal. Download nu op Google Play of App Store, Voice of Indonesia, van Indonesia voor de wereld.
1: Dit is de wijze woorden van vandaag. Discipline is het belangrijkste kapitaal om een kampioen te worden. En een kampioen zonder discipline is niets. Luhut Binsar Panjaitan is een gepensioneerd Indonesisch generaal en tegenwoordig een prominent figuur binnen de Indonesische regering. Hij bekleedde diverse functies, waaronder ambassadeur, minister van Industrie en Handel en coördinerend minister voor verschillende strategische sectoren sinds het tijdperk van Jokowi. Tijdens de regering van Prabowo werd Luhut Binsar Panjaitan benoemd tot voorzitter van de Nationale Economische Raad. Zijn rol was cruciaal bij de coördinatie van nationale projecten zoals het Hoge Snelheidstreinproject en de transitie naar groene energie. Luhut staat ook bekend als ondernemer en oprichter van de Dell Foundation, die actief is op het gebied van onderwijs.

ernst. Dit liedje nodigt ons uit om stil te staan bij de kleine wonderen om ons heen, iets wat we in deze drukke wereld vaak vergeten. Melly's stem, gecombineerd met zachte melodieën, brengt een gevoel van rust en nostalgie. En nu gaan we verder met een ander bijzonder liedje, Karunaka Muchumasaku van de legendarische band Naïef. Dit liedje, luisteraars, is een eerbetoon aan unieke liefde. Aan die ene persoon die niet te vervangen is. De tekst is eenvoudig maar krachtig, omdat jij de enige bent in het Nederlands. Dit liedje werd geschreven met een diepere betekenis, geïnspireerd door de ervaringen van de songwriter met kinderen met autisme. Het benadrukt het belang van acceptatie, van het zien van iemand zoals hij of zij werkelijk is, en van het koesteren van de band die je met die persoon hebt. Muzikaal is het liedje warm en toegankelijk, met een retro-popstijl die typerend is voor Naïef. Twee liedjes, twee verhalen, elk met hun eigen emotionele kracht en culturele betekenis. Blijf luisteren, want we hebben nog veel meer moois voor u in deze uitzending van Voice of Indonesia. Dit is het liedje Karunaka Muchumasaku door Naïef. Veel luisterplezier!

Luisteraars, elk jaar op 24 september herdenkt Indonesië en de Nationale Dag van de Boeren. Deze dag valt samen met de inwerkingtreding van wet nummer 5 van 1960 betreffende de basislandbouwregels, ofwel de UUPA, tijdens het bewind van president Soekarno. UUPA markeerde een mijlpaal in de nationale hervorming van de landbouwwetgeving, waarbij een aantal koloniale regels werden ingetrokken en de maatschappelijke functie van het land voor de grootste welvaart van het volk werd bevestigd. De veerkracht van onze landbouwsector is keer op keer op de proef gesteld. De geschiedenis laat zien dat Indonesië in 1984 en 1985 voor het eerst zelfvoorzienend werd in rijst. Deze gouden prestatie werd herhaald in 2008, gevolgd door opeenvolgende jaren in 2017, 2019 en 2020. Deze positieve trend zet zich voort met een enorme productiestijging in 2025 en 2026. Onder het bewind van president Prabowo Subianto wordt de versterking van de voedselzekerheid voortgezet. Het Indonesische Statistiekbureau of BPS voorspelt dat de prijsproductie voor de openbare consumptie in 2026 van januari tot en met augustus 25 miljoen ton zal bedragen, terwijl de productie van de ongepelde rijst naar schatting 43 miljoen ton droge gemalen rijst zal bereiken. Nationale Boerendag dient als een moment om ons eraan te herinneren dat landbouw niet alleen draait om voedselproductie, maar ook om boeren, land en duurzaamheid voor de toekomst.

Voice of Indonesia, the international outstanding fan radio Republik Indonesia, presented outstandingen in 9 talen: Engels, Frans, Duits, Nederlands, Spaans, Arabisch, Mandarijn, Japans en Indonesisch. Deze uitzending wordt uitgezonden via de shortwave 3325 kHz en de shortwave 4755 kHz en streaming op www.voinews.id en RRI Digitaal. We presenteren verschillende programma's, namelijk Diplomatic Forum, Jeugd Forum, VOI Vista, The Session, De Wonderen van Indonesia, Diversen, Spreek maar Bahasa, en ook de regionale en internationale popmuziek entertainment, evenals nieuws en informatie over Indonesia en het buitenland. Voice of Indonesia, van Indonesia voor de wereld.

0: Voice of Indonesia。
1: Luisteraars, het strand van Senggiling, gelegen in het district Bintan op de Riau-eilanden, is een bestemming voor maritiem toerisme. Dit strand is één van de verborgen paradijzen op het eiland Bintan en biedt een lange kustlijn met aantrekkelijke wit zand en geweldig natuurlijk uitzicht. Wel, het is interessant toch? Met een kalme en vredige sfeer biedt dit strand van Senggiling een betoverend uitzicht en is het een ideale plek om te ontspannen. Het stuk schoon en zacht wit zand zorgt ervoor dat bezoekers zich thuis voelen terwijl ze langs het strand wandelen, terwijl ze genieten van het zachte briesje. En wel, de kalme golven geven een natuurlijk en rustgevende indruk aan iedereen die hier tijd doorbrengt. De schoonheid van dit strand wordt nog completer door de helderblauwe zee, waardoor het de perfecte locatie is om te genieten van het uitzicht op de zonsopgang en zonsondergang. Het strand van Senggiling biedt niet alleen rust, maar biedt ook diverse interessante activiteiten. Een van de favoriete activiteiten op dit strand is zwemmen. Het heldere zeewater en de relatief rustige golven maken zwemmen voor iedereen erg leuk en veilig, ook voor kinderen. En dit is ook interessant hoor. Voor snorkelliefhebbers is het strand van Senggiling de juiste plek om het prachtige onderwaterleven te ontdekken. Ongerepte koraalriffen en verschillende soorten tropische vissen zijn te vinden in de wateren rond dit strand. Genieten van de zachte zeebries en het geluid van beukende golven kan een natuurlijke therapie zijn die lichaam en geest verfrist. Ik denk dat ik dit strand ooit eens moet bezoeken.

beste informasie uit Indonesia wil lezen? Ga straks naar rri.co.id om het te lezen. Niet alleen de nieuwste informaties van Indonesia, dan kunt u ook onze livestreaming genieten. Dus ga maar naar rri.co.id.

0: Voice of Indonesia.
1: Halo listeners, pendengar Perspreken ve Nummer Fun Musik Group atau Indonesia Bass Jam. Bass Jam is een musik group die op 1994 werd opgericht. Ze vond meteen een plek in de Indonesische muziekindustrie via de eerste album Bermimpi. Dit album werd uitgebracht in 1996 met de hoofdnummer Bermimpi. Dit lied vertelt over iemand die ervan droomt tot het einde van zijn leven gelukkig te leven. Dus hier is het liedje Bermimpi of Dromen. Veel luisterplezier.

Evan Spanning dan Evari met Voice of Indonesia. Bagai Clive Sandingen, luister naar uw favoriete afspeellijsten, ons dijk inspirerende podcast en bekijk video's met het laatste nieuws, allemaal in een moderne, interactieve interface. Directe interactie is ook mogelijk via de functie like, comment, share en live chat. Dit alles is alleen beschikbaar op de RRI Digitaal. Download nu op Google Play of App Store, Voice of Indonesia, van Indonesia voor de wereld.

Zo zijn we aangekomen bij het slot van onze uitzending. Hartelijk dank dat u het afgelopen uur samen met ons hebt doorgebracht. Misschien heeft een van onze reportages u nieuwe inzichten gegeven of klinkt een bepaalde melodie nog zachtjes na. Uw reacties betekenen veel voor ons, dus aarzel niet om die met ons te delen. U kunt ons volgen en bereiken via TikTok en Instagram VOI_official, ons YouTube-kanaal VOI Official en via Facebook op The Voice of Indonesia. Ook morgen staan we weer voor u klaar op hetzelfde tijdstip via de korte golf op 3325 kHz en 4755 kHz. Daarnaast kunt u ons wereldwijd beluisteren via de livestream op voinews.id of via de RRI Digital App. Mijn naam is Mohammed Irhamsha. Dankjewel voor uw aandacht en het vertrouwen dat u in ons stelt. Zorg goed voor uzelf, blijf gezond en geniet van een aangenaam en rustgevend weekend. Tot morgen!